0: Gezonde bloedcirculatie is de kern van welstand. Elke cel in je lichaam is daarvan afhankelijk. Proanthocyanidine is een plantverbinding wat bloedvaten beschermt en gezonde bloedvloei ondersteunt. Maar ons dieet voorzien dit amper niet meer. Prosiden verschaft hier die krachtige voedingsstof en ondersteunt bloedcirculatie en sterk bloedvaten van binnenaf. Geef je lichaam wat het benodigt. Vraag voor Prosiden bij apteken. Onthou, als het niet Prosiden zijn, nie, is dit niet Prosiden. Nie.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
2: Ons rit reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
1: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
2: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
1: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
2: Met die komplimente van Verseker
1: en die ATKV.
3: Skud die kou af die lente saam met RSG. Dis die een.

hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke ga wo korokorsen a kharitwa de tsubu a la kharitwa de khasonte tia o ga korwa te kharitwa a chaka karachi yetebe na chaka karakunwa tebe nasinala khasonte skakal board kona khati dango a khaki ntse shika ngo ga tsai kuta ntashi na khwae jo kona jo ga o mborongaji o korokorsen tia kwara na maha'a. Nungi nasionale gesondheid skakel bord kona, departemente van gesondheid kona, die gaki tema te ga'a, lo ga'ak aai kona ta. Gaki jero jero ki, no ach, trappel nul, 29, trappel 9. Na venu, wachap ki, boria gakaro, nu nomor he, 06-00-123-456 Dako aki khatayku ngigashin tashinako anakwa hecho kona chwa.

0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
1: Bambara ho ekska FM teta kriket en kona di obet ndani kame din amte ko 20 gom 20 minute kwa jenge kara kwa radio ekska FM 107.9 kouse kyai programme yamse na kwa site by site kwa te nationale departement van gesondheid kon oka na SABC kai kona

ik ken hem toen niet meer. Ik ken hem toen niet meer. Ik ken hem toen niet meer. Tresia, Tresia, Tresia, Tresia, Kokora, ik ken hem Kokora. Tresia, Temesing, Kundi, Temesing, ja, Kundi, Temesing, Kundi, Temesing, ja, Kundi, Temesing.

0: kamete sika 5 kama go 10 ga minute nge kara go xka fmk atahante nya mago keketsa bori ku o bori ji am north kapu ke sikati abasi khwati ja wo tengo akirite tano khana o khau ka hutu ji a jawe khana thom ka sanu derta ha kwa de hutu khana ki khaiti no aku hutu ji ki 20 ha ji ambulance ji no north cup ziki ke henga ki jawo house a faithful district ji ngwe ku khona ha no nge qai no sister ha ko de hutu ke a tuwa mai ti 80 million rand ko de shirika ke hete ti ambulance ki tanu a question ha go khona o ka si ta khono cha khona atama re di a province ji ngwe ku khona ha go a jawo de mahasa ka item Warren Engelbrecht borete ansure matim.
1: Ki yalf manitang om dikta fefirge walin ki eska FM tam jatene gira klam cha program yang hegia ua brugu awa ke walin. Nor kapu ka he agia kam kama kwek ka viko makan chikde gia ua suitali hun e kani kuna ka he ti chikde gien hokun sa maku gien ngung kanga kama kwa viko makan gia ua amblasi yung aijhe yi diartak yi ng he sin chikde gie chukwe hanan. Kamsen agan ngawshi kansen agia sen uwa yi tuenda yi nghe chikde gie ngani kuna sen chikde gie chukwe hana norkapu ya gie kamsen un dropa ya faifi ya gie ng norkapu ya gani kuna mugu gie ntwa kosa kama kwen. To ayi sestak yi ngansen agie gie ngalik takwe ki malich ng chikde gie kuwa tak tak milundrandi ya malich ng saisyan kansen de gie chukwe nwa yin. Kan ngawshi chikde gie uwa amblasi ngawake to hong yi nghe chikde gie ng Suiteli a kuna higia kosa chikwa yi higia uwa kika hong mugu gie hong tini un. Profensi yang a chongan sigia kamsang u hong chinji a chikde gie tuan ngalu kama kwa viko makang aga chongan. Varen Engelberg gie ngung haya uga krisin.
2: Die bekendstelling kom te midde van langdurige klagtes van gemeenskappe, veral in landelike gebiede, oor stadige ambulansreaksies. Sommige pasiënte word gedwing om self by gesondheidsorgfasiliteite uit te kom, soms deur meer as 100 km af te lê. Maar ten spyte van die belegging, sê premier Zamani Sol, sal die nuwe voertuie nie genoeg wees om druk op die provinsie se gesondheidsstelsel te verlig nie.
3: It will never be enough, but it is a significant step in addressing a lingering problem that we've been having as the Northern Cape. For an example, currently in our fleet of ambulances, we've got about 170 ambulances. And from the 170 ambulances, about 90 of them are with Westbank for mechanical repairs.
2: Die bekendstelling van die nuwe vloot laat 'n belangrike vraag ontstaan. Sal hierdie voertuie verskil op die grond maak? Rachel Nietlassen van Grobbelaars Hoop sê, sy het die uitdagings eerstehands ervaar nadat sy haar baba in April verloor het.
4: Die ambulance gebel beheerkamer waarvan ons nie die ambulance in die hande gekry het nie. Ons het niks deurgekom nie. Van 4 uur af tot en met 6 uur het ons dan normaal ons eie plan gemaak om met ons eie vervoer by die hospitaal uit te kom te Appington. Seker na 4 uur het die ambulance dan opgedag by die huis.
2: Die Noord-Kaapse Departement van Gesondheid sê, die provinsie se groot afstande en gereelde voertuigprobleme plaas steeds aansienlike druk op die nooddienste. Die departement sê die nuwe vloot sal na verwagting die betroubaarheid van die diens verbeter, maar meer hulpbronne is nodig om die provinsie se toenemende gesondheidsorgbehoeftes te voldoen. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Shesha kwena universiteit Vrystaat kwesiki ngati ngwaje tsewusha jawihi dinu. Ano kwarahive ya kharshfunten ziki maini di kopo dam an. Akiri hisane hiki dri ko kren o hi ta khunu honra ti nge huko di ngu an. Aja ya hure na gu tu eye hi. Kwen ane gu te kwe nga sa Charles Vell ta khunu itumeleng ta freista di siki. Ushika no firi ka kuri ana kiare karanga gu akiri te sana huyo kuri tuendak tuendak hisane hi. No sesa kweta koka jawak ayeti he fia fandravati nga te khasi unyamka darah e angagi khesin khesi wo hi kwena aja khana kien kawe ngu ji khana oji ngom hi kehe kan shwaka ngu ngom ka khoji tamachaka we khana ngom ma ka hi khoji angu si te ngom hi kam ngeji problema mtama khati ha kirima no agi kuiji pereti ha kunkwena ushirika kwai nukunu kwa na kunushirika kwai tikwajim. Buri te shwere maa Abigail Fesahi te ankaati nguburi heem.
1: Yengi giga nwa klamu kwa sun ukaan aga gani kuna ki university tangi au free state nga kuna gyan ya tagi yi agi ya klamu sun u tiga nchikdi gie mgu kunisan. Chakaras fontein ya main dam ya nchikdi gie mgu kovon. Tiga aga chon ngang higa chikdi gie mgu kunisan chikwa ngay diri gie da chuki kawu ka hit unung hong aga kisi chikdi gie chuki kawa gani kuna kwa ngia wan chalval nga wagi intabilang ya kunan ki free state ya gani kunan. Tumang agakam kang hechik di giyak wa kawun ay firi chonang ke ndiwi kang hegi mga kunsa tuwersen tuwin tuwendak ay gani kunan. Agak awa yang hechik di giyak wa wabil fandar vet kang heya achik di giyak wa uku yang halimanga ke besu kang heya achik di giyak wa giyak gani kuna kwa hegi ya kamsun u di hong kang hechik di giyak wa kunsa ka singgiyak kamsun wa chungung hong aga chungung kawa kang hegi totutu kanga gani kuna kwa ng he halaman ng stenig ya kamsun wa gezi ayang wala ka ang hechik de gie ng gani kuna kwa n. Kan gawsi ka sing agi ya sing wa bunga ng halaman ng ke gani kuna kwa n. Ka ang he atak o ya hechik de gie ng nga kisi gya wa Abigail Fesahi gya ng he kama kwe ka kisi.
5: As deel van sy beleidsoorsig van die tragiese Jagersfontein ramp, het professor Lochne Maree van die Universiteit van die Vrystaat daarop gewys dat inwoners en mynwerkers vroeër waarskuwingstekens opgemerk en hul kommer uitgespreek het, maar hulle pleidooi het op doewe ore geval. Maree sê verder dat die tragedie nie bloot 'n mislukking bestempel moet word nie, maar eerder gedokumenteer behoort te word vir toekomstige verwysing, sodat waargeneem kan word hoe gemeenskappe op 'n krisis reageer.
6: Dink aan die toekoms en wat beteken, wat kan ons leer hieruit? Dan dink ek is daar 'n paar goed. Die een is dat ons baie mooi moet dink oor die verband tussen tegniese inligting en hoe ons dit deel met gemeenskappe. So tot 'n groot mate was die tegniese inligting beskikbaar in Jagersfontein, maar dit is nooit met gemeenskappe gedeel nie. Met ander woorde, die gemeenskap het nooit die vermoë gehad om te sê hier is die risiko vir my. Kom ons sit 'n alarm op. Kom ons ontwikkel 'n plan van elke huishouding wat sal gebeur as die dam sou breek.
5: Die navorsingsgenoot Via van de Wat het gefokus op die hulp aan die plaaslike inwoners en hoe instellings gereageer het om die waardigheid van gemeenskapslede te herstel. Van der Waart sê dat baie huishoudings 4 jaar later steeds met onopgeloste verliese sit, sonder enige iemand na wie hulle kan wend. Sy sê dit skep werklik die indruk dat die inwoners van Jagersfontein aan hulle eie lot oorgelaat is.
7: So die kwaliteit was nie goed nie, die kommunikasie was nie goed nie. Dis alles goed, dink ek, wat baie meer aandag moet kry in beleid vorentoe. En dan baie belangrik, waarna toe moet jy appeleer? By wie kan jy gaan kla? Dit was so moeilik.
5: Die navorsers het ook gewaarsku dat in sy instellings uit die Jagersfontein tragedie leer, die volgende ramp dalk reeds aan die broei is. Terwyl 5 persone en 3 maatskappye aangekla word van moord, kwaadwillige beskarging van eiendom en oortreding van die wet op beroepsgesondheid en veiligheid, wys die navorsers daarop dat die wet op rampbestuur voorsiening maak vir voorkomende maatreëls om gemeenskappe vooraf te waarsku. Dit laat vrae ontstaan oor waar die wet op rampbestuur en die rampbestuursplan was om die tragedie te voorkom. Abigail Fesahi, SIK News, Bloemfontein.
0: Mandruksie de pele angom oitlinga gungu ngeku plus Erasmia ki Pretorius de Kamta ane gyamuja hana siwoti. Polisi na ngati aki ngomitwe go 100 days

Dis Carl Colton met She's a Bad Mama Jamma. Voordat het ons The Weeknd gehad met I Feel It Coming, so lekker Kaapse jazz. En dan was daar een wals door Dolly Parton met Don't Let Me Cross Over. Ek het nog so twee liedjes wat ek kan speel hier in ons danssessie. En ek gaan het oorlaat nou aan Tevin Campbell se Can We Talk. En dan word vanavond afgesluit door Michael Jackson saam met Cool in the Gang. En jy ken hom baie goed, hy word genoem Joanna. So, dis nie Jolien vanavond nie, dis Joanna. Op die noot van my soepeiler slaper, dankie vir die danssessie vanavond. Ons maak beslis volgende saterdag aand weer so, tussen 9 en 10. Kyk mooi na jouself en onthou om altyd lekker te dans.